0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Loosdrecht zijn naast protesten tegen de noodopvang van asielzoekers ook acties om steun te tonen. Massaal worden kaarten en bloemen gestuurd naar het opvangcentrum. Het COA ontving 5 postzakken met post. De burgemeester van Weidemeren bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie over de opvang en spreekt over verblijf tot uiterlijk november dit jaar. LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan de Amerikaanse bedrijven DHP Global en G3 Apparel Group, die samen $850 miljoen uittrekken voor de overname. De verkoop moet eind dit jaar afgerond zijn. Ontwerper Marc Jacobs blijft creatief directeur. De kopers richten een joint venture op om het merk samen te leiden. De audities voor de nieuwe James Bond zijn gestart. Amazon MGM Studios heeft casting director Nina Gold ingeschakeld voor de selectie. Er is geen vast profiel, maar onder de favorieten zijn vooral witte Britse mannen. Boekmakers noemen Callum Turner, Jacob Elordi en Damson Idris. Amazon heeft sinds vorig jaar de volledige creatieve controle over de franchise. In Stadskanaal is een minderjarige jongen aangehouden op verdenking van het ingooien van ruiten aan de Oranjestraat. Op meerdere adressen zijn ruiten vernield na bekendwording van een onderzoek naar ernstige kindermishandeling. De politie zoekt meer verdachten. Er geldt een noodverordening in het gebied rond de getroffen woningen tot maandag. Dan lokaal nieuws. Wonen plus Welzijn in Dijk en Waard zoekt vrijwilligers voor het bezorgen van maaltijden. Volgens de organisatie draait het werk niet alleen om eten, maar ook om aandacht en een praatje voor mensen die weinig bezoek krijgen. Vrijwilliger Peter Bruin bezorgt al 16 jaar maaltijden en zegt dat klanten altijd blij zijn als hij langskomt.
2: Het weerbericht.
1: Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Loosdrecht zijn naast protesten tegen de noodopvang van asielzoekers ook acties om steun te tonen. Massaal worden kaarten en bloemen gestuurd naar het opvangcentrum. Het COA ontving 5 postzakken met post. De burgemeester van Weidemeren bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie over de opvang en spreekt over verblijf tot uiterlijk november dit jaar. LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan de Amerikaanse bedrijven DHP Global en G3 Apparel Group, die samen $850 miljoen uittrekken voor de overname. De verkoop moet eind dit jaar afgerond zijn. Ontwerper Marc Jacobs blijft creatief directeur. De kopers richten een joint venture op om het merk samen te leiden. De audities voor de nieuwe James Bond zijn gestart. Amazon MGM Studios heeft casting director Nina Gold ingeschakeld voor de selectie. Er is geen vast profiel, maar onder de favorieten zijn vooral witte Britse mannen. Boekmakers noemen Callum Turner, Jacob Elordi en Damson Idris. Amazon heeft sinds vorig jaar de volledige creatieve controle over de franchise. In Stadskanaal is een minderjarige jongen aangehouden op verdenking van het ingooien van ruiten aan de Oranjestraat. Op meerdere adressen zijn ruiten vernield na bekendwording van een onderzoek naar ernstige kindermishandeling. De politie zoekt meer verdachten. Er geldt een noodverordening in het gebied rond de getroffen woningen tot maandag. Dan lokaal nieuws. Wonen plus Welzijn in Dijk en Waard zoekt vrijwilligers voor het bezorgen van maaltijden. Volgens de organisatie draait het werk niet alleen om eten, maar ook om aandacht en een praatje voor mensen die weinig bezoek krijgen. Vrijwilliger Peter Bruin bezorgt al 16 jaar maaltijden en zegt dat klanten altijd blij zijn als hij langskomt.
2: Het weerbericht.
1: Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Loosdrecht zijn naast protesten tegen de noodopvang van asielzoekers ook acties om steun te tonen. Massaal worden kaarten en bloemen gestuurd naar het opvangcentrum. Het COA ontving 5 postzakken met post. De burgemeester van Weidemeren bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie over de opvang en spreekt over verblijf tot uiterlijk november dit jaar. LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan de Amerikaanse bedrijven DHP Global en G3 Apparel Group, die samen $850 miljoen uittrekken voor de overname. De verkoop moet eind dit jaar afgerond zijn. Ontwerper Marc Jacobs blijft creatief directeur. De kopers richten een joint venture op om het merk samen te leiden. De audities voor de nieuwe James Bond zijn gestart. Amazon MGM Studios heeft casting director Nina Gold ingeschakeld voor de selectie. Er is geen vast profiel, maar onder de favorieten zijn vooral witte Britse mannen. Boekmakers noemen Callum Turner, Jacob Elordi en Damson Idris. Amazon heeft sinds vorig jaar de volledige creatieve controle over de franchise. In Stadskanaal is een minderjarige jongen aangehouden op verdenking van het ingooien van ruiten aan de Oranjestraat. Op meerdere adressen zijn ruiten vernield na bekendwording van een onderzoek naar ernstige kindermishandeling. De politie zoekt meer verdachten. Er geldt een noodverordening in het gebied rond de getroffen woningen tot maandag. Dan lokaal nieuws. Wonen plus Welzijn in Dijk en Waard zoekt vrijwilligers voor het bezorgen van maaltijden. Volgens de organisatie draait het werk niet alleen om eten, maar ook om aandacht en een praatje voor mensen die weinig bezoek krijgen. Vrijwilliger Peter Bruin bezorgt al 16 jaar maaltijden en zegt dat klanten altijd blij zijn als hij langskomt.
2: Het weerbericht.
1: Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Loosdrecht zijn naast protesten tegen de noodopvang van asielzoekers ook acties om steun te tonen. Massaal worden kaarten en bloemen gestuurd naar het opvangcentrum. Het COA ontving 5 postzakken met post. De burgemeester van Weidemeren bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie over de opvang en spreekt over verblijf tot uiterlijk november dit jaar. LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan de Amerikaanse bedrijven DHP Global en G3 Apparel Group, die samen $850 miljoen uittrekken voor de overname. De verkoop moet eind dit jaar afgerond zijn. Ontwerper Marc Jacobs blijft creatief directeur. De kopers richten een joint venture op om het merk samen te leiden. De audities voor de nieuwe James Bond zijn gestart. Amazon MGM Studios heeft casting director Nina Gold ingeschakeld voor de selectie. Er is geen vast profiel, maar onder de favorieten zijn vooral witte Britse mannen. Boekmakers noemen Callum Turner, Jacob Elordi en Damson Idris. Amazon heeft sinds vorig jaar de volledige creatieve controle over de franchise. In Stadskanaal is een minderjarige jongen aangehouden op verdenking van het ingooien van ruiten aan de Oranjestraat. Op meerdere adressen zijn ruiten vernield na bekendwording van een onderzoek naar ernstige kindermishandeling. De politie zoekt meer verdachten. Er geldt een noodverordening in het gebied rond de getroffen woningen tot maandag. Dan lokaal nieuws. Wonen plus Welzijn in Dijk en Waard zoekt vrijwilligers voor het bezorgen van maaltijden. Volgens de organisatie draait het werk niet alleen om eten, maar ook om aandacht en een praatje voor mensen die weinig bezoek krijgen. Vrijwilliger Peter Bruin bezorgt al 16 jaar maaltijden en zegt dat klanten altijd blij zijn als hij langskomt.
2: Het weerbericht.
1: Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

waar je mee bent opgegroeid. RTV Dijk en Waard. Trobi on the beat.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Britse Labour-partij maakt zich op voor leiderschapsverkiezingen. Maar die vinden niet op korte termijn plaats. Kanshebbers om Starmer op te volgen zijn Wes Streeting, Andy Burnham, Angela Rayner en Shabana Mahmood. Burnham zet mogelijk een stap naar het Lagerhuis via een tussentijdse verkiezing, die naar verwachting eind juni wordt gehouden. John Travolta heeft gisteren op het filmfestival van Cannes een erepalm gekregen voor zijn gehele oeuvre. De 72-jarige acteur was in Cannes voor de première van zijn eerste zelfgeregisseerde film, Propeller One Way Night Coach. Travolta werd 2 keer genomineerd voor een Oscar, won meerdere Golden Globes en kreeg een ere BAFTA. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. Rond 11 uur 's avonds verzamelden demonstranten zich bij een rotonde, waar vuurwerk werd afgestoken en verkeer werd gehinderd. Na middernacht werd het onrustig en voerde de ME charges uit. Er zijn 3 mensen aangehouden. Het werd rond 12:30 weer rustig. In de Verenigde Staten is een Irakees opgepakt die volgens justitie verscheidene aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en andere Europese landen heeft gecoördineerd. De man, Mohammed Bakker Saad Davoud al-Saadi, werd begin deze week vanuit Turkije uitgeleverd en wordt in de VS vervolgd voor terrorisme. Dan lokaal nieuws. Wonen plus Welzijn in Dijk en Waard zoekt vrijwilligers voor het bezorgen van maaltijden. Volgens de organisatie draait het werk niet alleen om eten, maar ook om aandacht en een praatje voor mensen die weinig bezoek krijgen. Vrijwilliger Peter Bruin bezorgt al 16 jaar maaltijden en zegt dat klanten altijd blij zijn als hij langskomt. Het weerbericht. Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. John Travolta heeft gisteren op het filmfestival van Cannes een erepalm gekregen voor zijn gehele oeuvre. De 72-jarige acteur was in Cannes voor de première van zijn eerste zelfgeregisseerde film, Propeller One Way Night Coach. Travolta werd 2 keer genomineerd voor een Oscar, won meerdere Golden Globes en kreeg een ere BAFTA. De Britse Labour-partij maakt zich op voor leiderschapsverkiezingen, maar die vinden niet op korte termijn plaats. Kanshebbers om Starmer op te volgen zijn Wes Streeting, Andy Burnham, Angela Rayner en Shabana Mahmood. Burnham zet mogelijk een stap naar het Lagerhuis via een tussentijdse verkiezing die naar verwachting eind juni wordt gehouden. In de Verenigde Staten is een Irakees opgepakt die volgens justitie verscheidene aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en andere Europese landen heeft gecoördineerd. De man, Mohammed Bakker Saad Davoud al-Saadi, werd begin deze week vanuit Turkije uitgeleverd en wordt in de VS vervolgd voor terrorisme. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. Rond 11 uur 's avonds verzamelden demonstranten zich bij een rotonde, waar vuurwerk werd afgestoken en verkeer werd gehinderd. Na middernacht werd het onrustig en voerde de ME charges uit. Er zijn 3 mensen aangehouden. Het werd rond 12:30 weer rustig. Dan lokaal nieuws. Wonen plus Welzijn in Dijk en Waard zoekt vrijwilligers voor het bezorgen van maaltijden. Volgens de organisatie draait het werk niet alleen om eten, maar ook om aandacht en een praatje voor mensen die weinig bezoek krijgen. Vrijwilliger Peter Bruin bezorgt al 16 jaar maaltijden en zegt dat klanten altijd blij zijn als hij langskomt. Het weerbericht. Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
3: maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Op rond 60 locaties in Nederland is geconstateerd dat PFAS-vervuiling ernstig is en snel moet worden gesaneerd. Het aantal risicoplekken neemt mogelijk nog fors toe. Sanering duurt jaren en kost veel geld. Overheden ervaren belemmeringen bij onderzoek vanwege weigering van bedrijven. De totale saneringskosten zijn nog niet bekend. De Verenigde Staten melden dat de nummer 2 van Islamitische Staat is gedood, vermoedelijk bij een gezamenlijke operatie met Nigeriaanse strijdkrachten in Nigeria. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. In Nigeria zijn recent vaker IS-aanslagen geweest. Volgens de NCTV blijft IS de grootste jihadistische

0: de dreiging voor Europa. Janine Hennis-Plasschaert krijgt een nieuwe functie bij de Verenigde Naties. De voormalige Nederlandse minister wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging onder VN-chef Antonio Guterres. Hennis-Plasschaert was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Waarnemend burgemeester Mark Verheijen erkent dat inwoners van Weidemeren zijn overvallen door het besluit om asielzoekers op te vangen in Loosdrecht. Namens de gemeente bood hij excuses aan voor de snelle besluitvorming en de communicatie daarover. In het gemeentehuis van Loosdrecht worden tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Dan lokaal nieuws. Wonen plus Welzijn in Dijk en Waard zoekt vrijwilligers voor het bezorgen van maaltijden. Volgens de organisatie draait het werk niet alleen om eten, maar ook om aandacht en een praatje voor mensen die weinig bezoek krijgen. Vrijwilliger Peter Bruin bezorgt al 16 jaar maaltijden en zegt dat klanten altijd blij zijn als hij langskomt. Het weerbericht. Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Oh boy!
2: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: Maar ook de hits van nu.
4: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Verenigde Staten melden dat de nummer 2 van Islamitische Staat is gedood. Vermoedelijk bij een gezamenlijke operatie met Nigeriaanse strijdkrachten in Nigeria. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. In Nigeria zijn recent vaker IS-aanslagen geweest. Volgens de NCTV blijft IS de grootste jihadistische dreiging voor Europa. Op rond 60 locaties in Nederland is geconstateerd dat PFAS-vervuiling ernstig is en snel moet worden gesaneerd. Het aantal risicoplekken neemt mogelijk nog fors toe. Sanering duurt jaren en kost veel geld. Overheden ervaren belemmeringen bij onderzoek vanwege weigering van bedrijven. De totale saneringskosten zijn nog niet bekend. Waarnemend burgemeester Mark Verheijen erkent dat inwoners van Weidemeren zijn overvallen door het besluit om asielzoekers op te vangen in Loosdrecht. Namens de gemeente bood hij excuses aan voor de snelle besluitvorming en de communicatie daarover. In het gemeentehuis van Loosdrecht worden tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Janine Hennis-Plasschaert krijgt een nieuwe functie bij de Verenigde Naties. De voormalige Nederlandse minister wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging onder VN-chef Antonio Guterres. Hennis-Plasschaert was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Dan lokaal nieuws. Wonen plus Welzijn in Dijk en Waard zoekt vrijwilligers voor het bezorgen van maaltijden. Volgens de organisatie draait

0: Leidt het werk niet alleen om eten, maar ook om aandacht en een praatje voor mensen die weinig bezoek krijgen. Vrijwilliger Peter Bruin bezorgt al 16 jaar maaltijden en zegt dat klanten altijd blij zijn als hij langskomt. Het weerbericht. Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle. 80's and 90's.

0: op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Bij een ongeluk op de ringbaan Noord in Tilburg zijn in de nacht van zaterdag op zondag 6 mensen gewond geraakt. De auto, bestuurd door een 18-jarige jongen, ramde rond 2:30 een verkeerspaal. Alle inzittenden gingen naar het ziekenhuis. De bestuurder blies positief op alcohol. Nader onderzoek volgt. De politie deed ter plaatse onderzoek. In Braschaat in België is gisteravond een auto tegen 2 bomen gereden. Daarbij is een jongen om het leven gekomen. 3 jongens en een meisje, alle 16 of 17 jaar, raakten gewond. Zij zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Er waren geen andere auto's bij het ongeluk betrokken. Russische troepen hebben deze week hun zwaarste aanvallen tot nu toe uitgevoerd op Kiev. In de hoofdstad gold vrijwel constant luchtalarm. Zeker 24 doden zijn geborgen na een raketaanval op een flatgebouw. De Russische president Poetin sprak rond de jaarlijkse parade over een mogelijk einde van de oorlog, maar stelt daar wel Oekraïnse overgave als voorwaarde voor. De Verenigde Staten en Nigeria melden dat een hooggeplaatste leider van Islamitische Staat is gedood bij een aanval bij het Tjaadmeer. Volgens beide landen gaat het om Abu Bilal al-Minouki, leider van ISWAP. Ook enkele luitenanten kwamen om. De dood is niet door IS bevestigd. In Nigeria zijn verschillende jihadistische groepen actief. Dan lokaal nieuws. Wonen plus Welzijn in Dijk en Waard zoekt vrijwilligers voor het bezorgen van maaltijden. Volgens de organisatie draait het werk niet alleen om eten, maar ook om aandacht en een praatje voor mensen die weinig bezoek krijgen. Vrijwilliger Peter Bruin bezorgt al 16 jaar maaltijden en zegt dat klanten altijd blij zijn als hij langskomt. Het weerbericht. Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In Braschaat in België is gisteravond een auto tegen twee bomen gereden. Daarbij is een jongen om het leven gekomen. Drie jongens en een meisje, alle 16 of 17 jaar, raakten gewond. Zij zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Er waren geen andere auto's bij het ongeluk betrokken. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn in de nacht van zaterdag op zondag 6 mensen gewond geraakt. De auto, bestuurd door een 18-jarige jongen, ramde rond 2:30 een verkeerspaal. Alle inzittenden gingen naar het ziekenhuis. De bestuurder blies positief op alcohol. Nader onderzoek volgt. De politie deed ter plaatse onderzoek. De Verenigde Staten en Nigeria melden dat een hooggeplaatste leider van Islamitische Staat

0: is gedood bij een aanval bij het Tjaadmeer. Volgens beide landen gaat het om Abu Bilal al-Minouki, leider van ISWAP. Ook enkele luitenanten kwamen om. De dood is niet door IS bevestigd. In Nigeria zijn verschillende jihadistische groepen actief. Russische troepen hebben deze week hun zwaarste aanvallen tot nu toe uitgevoerd op Kiev. In de hoofdstad gold vrijwel constant luchtalarm. Zeker 24 doden zijn geborgen na een raketaanval op een flatgebouw. De Russische president Poetin sprak rond de jaarlijkse parade over een mogelijk einde van de oorlog, maar stelt daar wel Oekraïnse overgave als voorwaarde voor. Dan lokaal nieuws. Wonen plus Welzijn in Dijk en Waard zoekt vrijwilligers voor het bezorgen van maaltijden. Volgens de organisatie draait het werk niet alleen om eten, maar ook om aandacht en een praatje voor mensen die weinig bezoek krijgen. Vrijwilliger Peter Bruin bezorgt al 16 jaar maaltijden en zegt dat klanten altijd blij zijn als hij langskomt.
1: Het weerbericht. Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 15 graden. In de avond wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
4: Aboard!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Een de 22-jarige deelnemer aan het Griekse tv-programma Survivor Greece is deze week bij Santo Domingo zwaar gewond geraakt na een aanvaring met een toeristenboot tijdens het speervissen. Zijn linkerbeen is deels geamputeerd. Floros ligt op de intensive care. Het programma is voorlopig van de buis gehaald in afwachting van onderzoek. Russische troepen hebben deze week hun zwaarste aanvallen tot nu toe uitgevoerd op Kiev. In de hoofdstad gold vrijwel constant luchtalarm. Zeker 24 doden zijn geborgen na een raketaanval op een flatgebouw. De Russische president Poetin sprak rond de jaarlijkse parade over een mogelijk einde van de oorlog, maar stelt daar wel Oekraïnse overgave als voorwaarde voor. De rechtbank in Middelburg heeft een vrouw uit Hulst veroordeeld tot een houtverbod van 10 jaar voor dieren, vanwege ernstige verwaarlozing van 9 honden. De honden leefden in vuile kennels zonder voldoende water en voedsel. De vrouw kreeg daarnaast een voorwaardelijke taakstraf van 80 uur. Haar kippen mag ze houden. Maverick McNeely en Alex Smalley gaan na 2 ronden van het PGA Championship aan de leiding met 4 onder par. Ze staan op 1 slag voorsprong op 7 achtervolgers in Newtown Square. Chris Goddard klom met 5 onder par naar de gedeelde 3e plaats. Titelverdediger Scottie Scheffler volgt op 2 onder par. Het weerbericht. Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 15 graden. In de avond wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Russische troepen hebben deze week hun zwaarste aanvallen tot nu toe uitgevoerd op Kiev. In de hoofdstad gold vrijwel constant luchtalarm. Zeker 24 doden zijn geborgen na

0: een raketaanval op een flatgebouw. De Russische president Poetin sprak rond de jaarlijkse parade over een mogelijk einde van de oorlog, maar stelt daar wel Oekraïnse overgave als voorwaarde voor. Een de 22-jarige deelnemer aan het Griekse tv-programma Survivor Greece is deze week bij Santo Domingo zwaar gewond geraakt na een aanvaring met een toeristenboot tijdens het speervissen. Zijn linkerbeen is deels geamputeerd. Floros ligt op de intensive care. Het programma is voorlopig van de buis gehaald in afwachting van onderzoek. Maverick McNeely en Alex Smalley gaan na twee ronden van het PGA Championship aan de leiding met 4 onder par. Ze staan op 1 slag voorsprong op 7 achtervolgers in Newtown Square. Chris Goddard klom met 5 onder par naar de gedeelde 3e plaats. Titelverdediger Scottie Scheffler volgt op 2 onder par. De rechtbank in Middelburg heeft een vrouw uit Hulst veroordeeld tot een houtverbod van 10 jaar voor dieren, vanwege ernstige verwaarlozing van 9 honden. De honden leefden in vuile kennels zonder voldoende water en voedsel. De vrouw kreeg daarnaast een voorwaardelijke taakstraf van 80 uur. Haar kippen mag ze houden. Het weerbericht. Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 15 graden. In de avond wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De binnenstad van Purmerend blijft tot morgen nacht veiligheidsrisicogebied na een grote vechtpartij gisteravond op de kermis. De politie mocht ingrijpen en voelde zich genoodzaakt geweld te gebruiken. Ook werd er met stenen en vuurwerk gegooid. De kermis sloot eerder. Enkele mensen raakten licht gewond. Er zijn geen arrestaties verricht. In het zuiden van Duitsland is aan het einde van de ochtend in Limburgerhof een propellervliegtuig neergestort in een woonwijk. Het toestel ontplofte in de lucht, waarna brokstukken op en tussen huizen terecht kwamen. 2 inzittenden zijn overleden. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De militaire leider van Hamas, Izzaldin al-Haddad, is gedood in Gazastad. Dat meldde het Israëlische leger en familieleden. Haddad was volgens Israël een van de laatste hooggeplaatste commandanten betrokken bij de aanval op Israël op 7 oktober 2023. Zijn uitvaart vond vanochtend plaats in centraal Gaza. Het dodental door ebola in de provincie Ituri in het noordoosten van Congo is opgelopen tot 80. Gisteren waren dat er nog 65. Zeker 246 mensen zijn vermoedelijk besmet. Vandaag is een spoedbijeenkomst met buurlanden en internationale organisaties. In Oeganda is een eerste dode gemeld. De Bundibugyo-variant wordt vermoed. Het weerbericht. Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 15 graden. In de avond wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Alboy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Paarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het zuiden van Duitsland is aan het einde van de ochtend in Limburgerhof een propellervliegtuig neergestort in een woonwijk. Het toestel ontplofte in de lucht, waarna brokstukken op en tussen huizen terechtkwamen. 2 inzittenden zijn overleden. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De binnenstad van Purmerend blijft tot morgen nacht veiligheidsrisicogebied na een grote vechtpartij gisteravond op de kermis. De politie mocht ingrijpen en voelde zich genoodzaakt geweld te gebruiken. Ook werd er met stenen en vuurwerk gegooid. De kermis sloot eerder. Enkele mensen raakten licht gewond. Er zijn geen arrestaties verricht. Het dodental door ebola in de provincie Ituri in het noordoosten van Congo is opgelopen tot 80. Gisteren waren dat er nog 65. Zeker 246 mensen zijn vermoedelijk besmet. Vandaag is een spoedbijeenkomst met buurlanden en internationale organisaties. In Oeganda is een eerste dode gemeld. De Bundibugyo-variant wordt vermoed. De militaire leider van Hamas, Izzaldin al-Haddad, is gedood in Gazastad. Dat meldde het Israëlische leger en familieleden. Haddad was volgens Israël een van de laatste hooggeplaatste commandanten betrokken bij de aanval op Israël op 7 oktober 2023. Zijn uitvaart vond vanochtend plaats in centraal Gaza. Het weerbericht. Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 15 graden. In de avond wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: oplossing te zoeken. De bultrug die bij het Deense eiland Anholt is aangespoeld, blijkt de walvis Timmy te zijn. Voor Timmy zijn de afgelopen maanden meerdere reddingsacties ondernomen. Gisteren werd op het eiland het dode dier gevonden. Volgens het Duitse persbureau DPA zat er een tracker op die eerder aan Timmy was bevestigd. Jannik Sinner heeft de finale van het Masters toernooi in Rome bereikt door Daniil Medvedev te verslaan. 6-2, 5-7, 6-4. De wedstrijd werd opgeknipt door regen. Sinner kampt met fysieke klachten. In de finale treft hij Casper Ruud, die Luca Darderi uitschakelde. Sinner won het toernooi in Rome nog nooit.
1: Dan lokaal nieuws.
0: Tijdens de Pride-maand organiseert Bibliotheek Kennemerwaard een speciale boekenclub voor jongeren. Op woensdag 3 juni kunnen liefhebbers van verhalen met LHBTI+-personages deelnemen aan Proud, Loud and Literature. De avond staat in het teken van het delen en bespreken van queer boeken, favoriete auteurs en verschillende perspectieven. Jongeren van 16 tot en met 27 jaar zijn welkom om mee te praten.
2: Het weerbericht. Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 15 graden. In de avond wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
6: 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
7: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De moeder van de in 2016 ontvoerde Insia demonstreert vanochtend bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. Ze vraagt aandacht voor de zaak, die inmiddels op het hoogste diplomatieke niveau wordt besproken. Nederland stuurt binnenkort een delegatie naar India om een oplossing te zoeken. De Irakees Mohammad Bakr Saad Dawood al-Saadi wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Nederland en andere Europese landen in opdracht van het Iraanse regime. Hij zit vast in de Verenigde Staten. In Nederland zijn 3 andere verdachten in onderzoek. Over uitlevering aan Nederland is nog niets bekend. Jannik Sinner heeft de finale van het Masters toernooi in Rome bereikt door Daniil Medvedev te verslaan. 6-2, 5-7, 6-4. De wedstrijd werd opgeknipt door regen. Sinner kampt met fysieke klachten. In de finale treft hij Casper Ruud, die

0: samen met LHBTI+ personages deelnemen aan Proud, Loud en Literature. De avond staat in het teken van het delen en bespreken van queer boeken, favoriete auteurs en verschillende perspectieven. Jongeren van 16 tot en met 27 jaar zijn welkom om mee te praten.
1: Het weerbericht.
0: Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 15 graden. In de avond wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte, volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: '90s, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Londen zijn tienduizenden mensen op de been voor een anti-immigratieprotest en een tegendemonstratie ter herdenking van de Nakba. Ongeveer 4000 agenten begeleiden beide betogingen. De politie heeft een bufferzone ingesteld, zet onder meer drones en gezichtsherkenning in en arresteerde minstens 11 mensen. Meerdere buitenlandse betogers is de toegang geweigerd. De deze week afgetreden Britse minister van Volksgezondheid, Streeting, stelt zich kandidaat voor het leiderschap van Labour en het premierschap. Burgemeester Burnham van Manchester wil zich kandideren voor het Lagerhuis en geldt ook als mogelijke opvolger van Starmer. De nieuwe Labour-leider wordt automatisch premier. Nieuwe parlementsverkiezingen moeten uiterlijk in 2029 plaatsvinden. In 9 steden is zaterdag gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. De opkomst bleef overal beperkt tot enkele honderden mensen. In Nijmegen, Leeuwarden en Groningen waren tegendemonstraties groter. In Groningen ontstond kort onrust. Verspreid over Nederland zijn meerdere mensen gearresteerd. In Loosdrecht en Apeldoorn waren eerder deze week ook incidenten. ASML en Tata Electronics gaan nauwer samenwerken. De bedrijven ondertekenden in Den Haag een memorandum tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking richt zich op de uitwisseling van expertise en levering van technologie. Tata bouwt in Gujarat een nieuwe fabriek voor chipproductie. ASML levert wereldwijd machines voor chipfabrikage. Dan lokaal nieuws. Tijdens de Pride-maand organiseert Bibliotheek Kennemerwaard een speciale boekenclub voor jongeren. Op woensdag 3 juni kunnen liefhebbers van verhalen met LHBTI+-personages deelnemen aan Proud, Loud and Literature. De avond staat in het teken van het delen en bespreken van queer boeken, favoriete auteurs en verschillende perspectieven. Jongeren van 16 tot en met 27 jaar zijn welkom om mee te praten.
2: Het weerbericht.
1: Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 15 graden. In de avond wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De deze week afgetreden Britse minister van Volksgezondheid, Streeting, stelt zich kandidaat voor het leiderschap van Labour en het premierschap. Burgemeester Burnham van Manchester wil zich kandideren voor het Lagerhuis en geldt ook als mogelijke opvolger van Starmer. De nieuwe Labour-leider wordt automatisch premier. Nieuwe parlementsverkiezingen moeten uiterlijk in 2029 plaatsvinden. In Londen zijn tienduizenden mensen op de been voor een anti-immigratieprotest en een tegendemonstratie ter herdenking van de Nakba. Ongeveer 4000 agenten begeleiden beide betogingen. De politie heeft een bufferzone ingesteld, zet onder meer drones en gezichtsherkenning in en arresteerde minstens 11 mensen. Meerdere buitenlandse betogers is de toegang geweigerd. ASML en Tata Electronics gaan nauwer samenwerken. De bedrijven ondertekenden in Den Haag een memorandum tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking richt zich op de uitwisseling van expertise en levering van technologie. Tata bouwt in Gujarat een nieuwe fabriek voor chipproductie. ASML levert wereldwijd machines voor chipfabrikage. In 9 steden is zaterdag gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. De opkomst bleef overal beperkt tot enkele honderden mensen. In Nijmegen, Leeuwarden en Groningen

0: ID-kaart aanvragen of verlengen. Een paspoort is wereldwijd geldig als reisdocument, terwijl met een identiteitskaart binnen veel Europese landen gereisd kan worden. Voor de aanvraag moet eerst online een afspraak worden gemaakt.
1: Het weerbericht. Vanavond en vannacht wordt het tijdelijk droger en klaart het op. Vooral landinwaarts koelt het flink af naar 2 tot 6 graden. Zondag start op veel plaatsen bewolkt met van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. ASML en Tata Electronics gaan nauwer samenwerken. De bedrijven ondertekenden in Den Haag een memorandum tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking richt zich op de uitwisseling van expertise en levering van technologie. Tata bouwt in Gujarat een nieuwe fabriek voor chipproductie. ASML levert wereldwijd machines voor chipfabrikage. In 9 steden is zaterdag gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. De opkomst bleef overal beperkt tot enkele honderden mensen. In Nijmegen, Leeuwarden en Groningen waren tegendemonstraties groter. In Groningen ontstond kort onrust. Verspreid over Nederland zijn meerdere mensen gearresteerd. In Loosdrecht en Apeldoorn waren eerder deze week ook incidenten. De deze week afgetreden Britse minister van Volksgezondheid, Streeting, stelt zich kandidaat voor het leiderschap van Labour en het premierschap. Burgemeester Burnham van Manchester wil zich kandideren voor het Lagerhuis en geldt ook als mogelijke opvolger van Starmer. De nieuwe Labour-leider wordt automatisch premier. Nieuwe parlementsverkiezingen moeten uiterlijk in 2029 plaatsvinden. In Londen zijn tienduizenden mensen op de been voor een anti-immigratieprotest en een tegendemonstratie ter herdenking van de Nakba. Ongeveer 4000 agenten begeleiden beide betogingen. De politie heeft een bufferzone ingesteld, zet onder meer drones en gezichtsherkenning in en arresteerde minstens 11 mensen. Meerdere buitenlandse betogers is de toegang geweigerd. Dan lokaal nieuws. Met de zomervakantie in aantocht verwacht de gemeente opnieuw grote drukte bij het aanvragen en verlengen van paspoorten en identiteitskaarten. Inwoners wordt daarom geadviseerd

Underground. De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Bij een zoekactie naar vermiste Italiaanse duikers op de Malediven is een legerduiker overleden aan decompressieziekte. Donderdag kwamen 5 Italianen om bij een grotduik op het atol Vavu op circa 50 meter diepte. De zoektocht is tot minimaal morgen opgeschort. 3 gespecialiseerde Finse duikers sluiten zich dan aan bij de operatie. In Londen zijn tienduizenden mensen op de been voor 2 gelijktijdige protesten. Een anti-immigratieprotest en een tegendemonstratie ter herdenking van de NACPA. Ongeveer 4000 agenten zijn ingezet. De politie heeft een bufferzone ingesteld en zeker 11 mensen aangehouden. Verschillende buitenlanders kregen geen toegang tot het Verenigd Koninkrijk. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de Rwandese genocide in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd in mei 2020 bij Parijs gearresteerd en verbleef sindsdien in detentie in Scheveningen. In 2023 oordeelden deskundigen dat hij vanwege dementie niet meer terecht kon staan. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. In het centrum van Modena is vrijdagmiddag rond 4:30 een automobilist met hoge snelheid op voetgangers ingereden. 8 mensen raakten gewond, van wie 4 ernstig. De 31-jarige verdachte is aangehouden nadat hij probeerde te vluchten en iemand probeerde neer te steken. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Dan lokaal nieuws. Wat gebeurt er wanneer bewondering langzaam omslaat in afhankelijkheid? En waar ligt de grens tussen toewijding aan kunst en grensoverschrijdend gedrag? In de indringende solo The Actor onderzoekt theatermaker en acteur Florian Meijer deze vragen op messcherpe wijze. Op vrijdag 22 mei is de krachtige voorstelling te zien bij Cool Kunst en Cultuur.
2: Het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht wordt het tijdelijk droger en klaart het op. Vooral landinwaarts koelt het flink af naar 2 tot 6 graden. Zondag start op veel plaatsen bewolkt met van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Bij een zoekactie naar vermiste Italiaanse duikers op de Malediven is een legerduiker overleden aan decompressieziekte. Donderdag kwamen 5 Italianen om bij een grotduik op het atol Vavu op circa 50 meter diepte. De zoektocht is tot minimaal morgen opgeschort. 3 gespecialiseerde Finse duikers sluiten zich dan aan bij de operatie. In Londen zijn tienduizenden mensen op de been voor 2 gelijktijdige protesten. Een anti-immigratieprotest en een tegendemonstratie ter herdenking van de NACPA. Ongeveer 4000 agenten zijn ingezet. De politie heeft een bufferzone ingesteld en zeker 11 mensen aangehouden. Verschillende buitenlanders kregen geen toegang tot het Verenigd Koninkrijk. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de Rwandese genocide in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd in mei 2020 bij Parijs gearresteerd en verbleef sindsdien in detentie in Scheveningen. In 2023 oordeelden deskundigen dat hij vanwege dementie niet meer terecht kon staan. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. In het centrum van Modena is vrijdagmiddag rond 4:30 een automobilist met hoge snelheid op voetgangers ingereden. 8 mensen raakten gewond, van wie 4 ernstig. De 31-jarige verdachte is aangehouden nadat hij probeerde te vluchten en iemand probeerde neer te steken. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Dan lokaal nieuws. Wat gebeurt er wanneer bewondering langzaam omslaat in afhankelijkheid? En waar ligt de grens tussen toewijding aan kunst en grensoverschrijdend gedrag? In de indringende solo The Actor onderzoekt theatermaker en acteur Florian Meijer deze vragen op messcherpe wijze. Op vrijdag 22 mei is de krachtige voorstelling te zien bij Cool Kunst en Cultuur.
3: Het weerbericht. Vanavond en vannacht wordt het tijdelijk droger en klaart het op. Vooral landinwaarts koelt het flink af naar 2 tot

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Bij een zoekactie naar vermiste Italiaanse duikers op de Malediven is een legerduiker overleden aan decompressieziekte. Donderdag kwamen 5 Italianen om bij een grotduik op het atol Vavu op circa 50 meter diepte. De zoektocht is tot minimaal morgen opgeschort. 3 gespecialiseerde Finse duikers sluiten zich dan aan bij de operatie. In Londen zijn tienduizenden mensen op de been voor 2 gelijktijdige protesten. Een anti-immigratieprotest en een tegendemonstratie ter herdenking van de NAKBA. Ongeveer 4000 agenten zijn ingezet. De politie heeft een bufferzone ingesteld en zeker 11 mensen aangehouden. Verschillende buitenlanders kregen geen toegang tot het Verenigd Koninkrijk. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de Rwandese genocide in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd in mei 2020 bij Parijs gearresteerd en verbleef sindsdien in detentie in Scheveningen. In 2023 oordeelden deskundigen dat hij vanwege dementie niet meer terecht kon staan. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. In het centrum van Modena is vrijdagmiddag rond 4:30 een automobilist met hoge snelheid op voetgangers ingereden. 8 mensen raakten gewond, van wie 4 ernstig. De 31-jarige verdachte is aangehouden nadat hij probeerde te vluchten en iemand probeerde neer te steken. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Dan lokaal nieuws. Wat gebeurt er wanneer bewondering langzaam omslaat in afhankelijkheid? En waar ligt de grens tussen toewijding aan kunst en grensoverschrijdend gedrag? In de indringende solo The Actor onderzoekt theatermaker en acteur Florian Meijer deze vragen op messcherpe wijze. Op vrijdag 22 mei is de krachtige voorstelling te zien bij Cool Kunst en Cultuur.
3: Het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht wordt het tijdelijk droger en klaart het op. Vooral landinwaarts koelt het flink af naar 2 tot 6 graden. Zondag start op veel plaatsen bewolkt met van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: beste muziek. De beste muziek. Hier op RTV Dijk en Waard.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Bij een zoekactie naar vermiste Italiaanse duikers op de Malediven is een legerduiker overleden aan decompressieziekte. Donderdag kwamen 5 Italianen om bij een grotduik op het atol Vavu op circa 50 meter diepte. De zoektocht is tot minimaal morgen opgeschort. 3 gespecialiseerde Finse duikers sluiten zich dan aan bij de operatie. In Londen zijn tienduizenden mensen op de been voor 2 gelijktijdige protesten. Een anti-immigratieprotest en een tegendemonstratie ter herdenking van de Nakba. Ongeveer 4000 agenten zijn ingezet. De politie heeft een bufferzone ingesteld en zeker 11 mensen aangehouden. Verschillende buitenlanders kregen geen toegang tot het Verenigd Koninkrijk. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de Rwandese genocide in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd in mei 2020 bij Parijs gearresteerd en verbleef sindsdien in detentie in Scheveningen. In 2023 oordeelden deskundigen dat hij vanwege dementie niet meer terecht kon staan. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. In het centrum van Modena is vrijdagmiddag rond 4:30 een automobilist met hoge snelheid op voetgangers ingereden. 8 mensen raakten gewond, van wie 4 ernstig. De 31-jarige verdachte is aangehouden nadat hij probeerde te vluchten en iemand probeerde neer te steken. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Dan lokaal nieuws. Wat gebeurt er wanneer bewondering langzaam omslaat in afhankelijkheid? En waar ligt de grens tussen toewijding aan kunst en grensoverschrijdend gedrag? In de indringende solo The Actor onderzoekt theatermaker en acteur Florian Meijer deze vragen op messcherpe wijze. Op vrijdag 22 mei is de krachtige voorstelling te zien bij Cool Kunst en Cultuur.
2: Het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht wordt het tijdelijk droger en klaart het op. Vooral landinwaarts koelt het flink af naar 2 tot 6 graden. Zondag start op veel plaatsen bewolkt met van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.